0: to relax you. Every Tuesday night I'm here to make you feel good. To make you fall asleep. You see, then I know that you are relaxed. Het lijkt alsof de... Eigenlijk heel normaal dat het een Surinaams programma wordt. Ik krijg WhatsApp van Suriname. Marilyn Lofosang. Bedankt voor het luisteren, Gudu. I know we Suriname people, we love soul and R&B. I know about that. Even kijken, dit is van Jetteke. Heerlijk om zo mijn Spaans huiswerk te maken. Wat is dat? Nee, darling. Gaat geen huiswerk maken nu. Je moet je relaxen. Lekker met Ronnie op de poort zitten. Hij speelt met je grote teen. En jij met zijn grote... You know. Anyway, heerlijk om zo mijn Spaans huiswerk te maken. Terwijl ik naar mijn Biggie Brada zijn stem luister. Fijne avond, broer. Dankjewel. Jetteke. Love you so much. Love you madly. Hebben we nog meer? Ja, even kijken. Aha. Hi, good night. Ik luister weer mee. Zoals altijd. And I'm enjoying it. Groetjes daar in de studio. Thank you, baby. En aan... en aan iedereen van Suriname.
1: You're listening to in Aruba.
0: Okay, thank you.
1: At Cool FM 98.9.